Ek wil ook vir die kamele holen, so veel as die zuipen wellen. Daarmee had zij ook al dat water uit ihre kruk en trachten aangegoten en rand water naar den barm water te holen. Zij holt genoeg water dat al zijn kamelen zuipen konnen. De man kijkt zich dit alles stel toe om te zijn of de haar hem dat op deze reis wordt kloppen laten. Als de kamelen gesopen hadden, geeft de man haar een kostbaren goldenen neusring en 2 grote goldene oorbellen en zegt, wem zijn dochter best u? Is du ruim en dien vader zijn huis, dat we door kunnen even nacht blijven? En zij zegt, mijn vader is Betuel en zijn ouderen waren Nahor in Milka. En zij zegt, we hebben een deel strouw en vader voor de kamelen en ook ruim voor hun ter nacht. De man knijt zich voor de Heeren en zegt, ik prijs de Heeren, mijn wird Abraham zijn God, die niet met zijn truatje lijf opgeheerd heeft en die immer truut te mijn wird is. De Heer heeft mij den Weg gewezen naar dat huis van mijn wird zijn vriendschaft. Dan rande mij al naar huis en zeet ihre Mutter en allem wat geworden wir. En Rebecca, ihr Bruder, Laban, rand naar den Barm, den Mond te treffen. Als hij Rebecca ihren Ring en de Ohrenbänge gezeinen had, en als hij zeet, wat de Mond gezegd had, ging hij naar den Mond, der nog immer bij den Barm bij zijn kamelen stond. En hij zeet, kom nu ans, de Heer heeft die gezegen, waarom stehst du buiten? Ik heb een huis wat reid is voor die en ook een steed voor de kamelen. Dan ging hij met hem in huis neen en Laban neemt de kamelen de zelen af en geeft de strouw en vouder. Hij bracht ook water dat Abraham zijn deine en die mannen wat met hem waren, ze konden de feit waschen. Dan zaden zij een multiet op voor aan te eten. Aber de deine zegt, ik wil niet eten, eier ik zei, no wat ik gekomen zie. En Laban zegt, dan zei. En hij zegt, ik zie Abraham zijn deiner. De Heer heeft mijn wird zei er gezegend, en hij is recht geworden. De Heer heeft am Herden van Schoop en Fei gegeeft, Gold, Zelver, deiner, bij des Mansmenschen en Frühmenschen, en Kamelen en Esels. En Sarah, mijn wird zijn früh, had einen Sehn, als er eerst oud wier. En Abraham heeft alles op dessen Sehn vermogt. En mijn wird mögt mij met einen Eid versprechen, dat ik niet zal een früh versienen zijn van de kanaanitische Mialis nemen en dat ihr land wie wonen, aber zal nu zijn vader zijn huis in vriendschaft wonen en van door een früh versienen zijn nemen. Dan zeg ik te mijn wird, vielleicht wordt de Mial niet willen zijn met te komen. En dan zegt hij, de Heer, voor wem ik go, wordt zijn engel met die schicken en die op die reis helpen. Du sollst eine früh nehmen für meinen Sehn von mein Freundschaft in mein Vater sein Hüs. Wann du dort deist, dann hast du alles gedonnen, was des Eid verlangt. Wann du nur mein Freundschaft jäst, und dein nicht mit dir kämpft, dann bist du frei von dessen Eid. Von dort, als ich bei dem Baum käme, seh ich, Herr, mein wird Abraham sein Gott, wann du dort von dort wirst Gott utkommen morgen mit der Arbeit, obwohl ich gekommen sie, und ich hier bei diesem Baum stoh, Lot dat junge Frühmensch, die du kämpft, Wotter holen, en ik dan te haar zei, Bitschein, lot mij een bestje Wotter van dine Krug drinken, en die dan te mij zegt, Drink, en ik wil ook dine Kamelen drinken, lot dat de früh zennen van mijn wird zien sehen. En eier ik met mijn stellet gebed ganz vordig weer, keim Rebecca Ruud met ihre Krug op ihre Schulter. Ze ging voorts rauf num Barm, en als ze trek keim, zei ik, Bitschein, geef mij wat te drinken. Zij leidt voorts ihre Krug rauf en zegt, Drink, en ik wil die kamelen ook al.

stellen en wat ze schuldig zijn te donen. Laat die vele mannen uit van een volk, mannen die God vechten, die te vertrouwen zijn, die niet te begrijpen zijn, en stel die aan als beambte over 1000, en beambte over 100, en over 50, en over 10. Laat die dat volk rechten, emma van dat door aan veelt. Wanneer een zware val opkomt, dan laat zij die nu die brengen. Een val die klein is, zullen zij zelfs rechten, zodat het leichter voor die wordt. Zo worden zij die dat dragen helpen. Wanneer u dat zo doen wordt, en God die leiden wordt, dan wordt u dat uitholen kennen, en dat volk wordt in vrede wiedergonen. Moses taucht nu al dit wat zijn schwiervader zeed, en deed dat zo. Hij las vele mannen uit van dat ganse volk, en stelde aan als beambte over 1000, beambte over 100, over 50 en over 10. Deze beambte waren immer door dat volk te rechten, en wanneer een zware val opkwam, gingen zij met den naar Moses. Al de kleinere falen schlichten zij onder zichzelf. En Moses neem afscheid van zijn schwiervader, en Jethro ging naar zijn tien. Aan de eerste dag van de derde maand, nadem dat ze Egypten verloten hadden, kwamen de Israëlieten aan de Sinaï-wildnis aan. Zij verlieten Refidim en trokken naar de Sinaï-wildnis. Daar lagert Israël zich ver den boog. Daar ging Moses nap naar God, en de Heer roept hem van boog en zeed, zij de Israëlieten, die wat van Jacob afstammen, die hebben gezeinen wat ik in Egypten gedonen heb, en wo ik junt op beflichten van een odler droeg, en junt heb no mij gebracht. Wanneer jene horchen waren, no dat wat ik zei, en je mijn bond holen waren, dan wo je van alle veldje op je eerd, mijn ene volk zennen. Wanneer doch de ganze eerd mij geheert, je een besonderen waren van mij een rijk zennen, wo een jeder een priester is, en je waren een heiliget volk zennen. Dit zalst u de Israëlieten zeien. Moses ging treg en roept de leiders van volk toop en leed aan dit Olaf her, wat de haar hem gezegd had. En dat ganse volk toop geeft de antwoord treg num haar. Alles wat de haar gezegd haft, war wie donen. En Moses bracht dem haar de antwoord. En de haar zei te Moses, horch je mol, ik war nu die komen aan een dichte wolk, zodat dat volk mij heren wordt, wanneer ik met die red. Durch dit waren zij ohne eng vertrouwen aan die haben. En Moses zei dem Herrn, wat dat volk gezegd had. De Herr zei te Moses, go nur dat volk en reinig aan, en wij aan God van dorgen morgen, en lood zij zich de kleider waschen. An dem dritten Dag zullen zij reid zennen, wils an den Dag, wat de Herr op dem Sinai boog raufkommen, so dat dat ganze volk dort seinen wordt. En saat eine Grenz für dat volk, en schob de ab, dat wann einer soll op dem boog napkonen, oder ook mo de grens aanschieren, die zal door verstorven. Schiert dem janjen nicht aan. Die zullen dem entweder steinjen oder met feilen scheiten. Ein daunt of dat een mensch oder fei is, die zal nicht leven. Bloos van de persoon eerst gebloost haft, der wie doen opgonen. Als Moses van boog raufkeim, reinigt hij dat volk en weide aan, en zij waschen zich de kleider. Hij zeet dat volk. Seid dort die am dritten Tag reit sind, keiner darf sich mit seine früh aufgeben. In Samarius, an dem dritten Tag, fängt dort an de dunkle Wald ab dem Burg an zu rummeln und zu blitzen. In eine Person bloß gewaltig, dort in jeder im Lager zettert. Dann lädt Moses dort Volk vom Lager nur Gott abtau. In sein Namen er steht am Burg. Rund am dem Burg wie Ruhig, und de Haar käm an Flammen rauf ab Sinai. Als de Haar dan in Flammen op den Berg Sinai raufkeim, kwal hem dort, als uit einen grauten oven, en de ganse Berg bebert zeier. De persoon bloost eigo lüder en lüder, zodat de meis nicht te verdrogen wier. Moses redt te Gott, en Gott antwoord aus hem Rummel. De Haar keim rauf bad op de Spetz van den Berg Sinai, en de Haar roept Moses, dat hij bad de Spetz komen soll, en Moses ging nap. De Haar zegt te Moses, go rauf nur dat volk en waren aan, dat ze nicht durchdringen zullen, dat ze dem Herrn seinen kennen, wils dan würden viele van anstorven. Sogar de Priester, die ver dem Herrn kommen, zullen sich reinmaken, anders wat de Herr jähen an uitbreken. En Moses zei tot dem Herrn,
dort

32. Als dat volk zag dat Moses lang op een borg bleef, kwamen zij naar Aaron en verlangden van hem: Maak ons toch een afgod die ons verabgonen wordt. Je weet gar niet meer wat met ons Moses, die ons uit Egypte bracht, geworden is. Dan zegt Aaron: Neemt de goldene oorring van jene vrouwlied en zijn sandachter en brengt de her. Allemaal neemt zijn goldene oorring af en bracht hem die. Aaron neemt die en schmeed een kalf van dat met zijn gereedschaft. En dan zeiden zij: Dit, Israël, is dien God, de junt uit Egypte gebracht heeft. Als Aaron dat zag, maak hij een altaar voor dat kalf en zeed: Morgen wil we een vast voor dem Haren hebben. De nächste dag kwamen zij tijdig en maakten een brandopfer en brachten dankopfer dat alle eten en drinken konden. Dan stonden zij op en dansten en zongen. Dan zei de Haar te Moses: Go einmal schwind drauf, dien volk, dat du van Egypte gebracht hast, haf zich vergonen. Zij hebben zich nu al weggedreht van dem Weg, den ik angeboden heb. Zij hebben zich een kolf gevormd, en knijen zich ver dort en maken opfer ver dort. Nu zeien zij: Israël, dit is de God, de junt uit Egypte gebracht haft. En de Haar zei te Moses: Ik kon zijnen, dat dit volk een stiefgeneckt volk is. Go en lood mij allein, dat ik mijn oeien jeen aan uitijven kan en aan verdorven kan, en dat ik dan doch van die kan een grote volk maken. Dan verlangde Moses dat hij door ver dem Haren zijn God komen en hij zeed: Waarom wirst die loten dien oeien even dien volk komen? Du hast jero diene macht en grote kracht bewezen in dem, dat du aan uit Egypte brachst. Du wist doch nicht de Ägypter van die Saien loten, dat du dat volk lästig hast uit Ägypte geviert, om dat een boy am te brengen, dat zij van deze eerd verschwingen. Lot doch nur met dienen grauten oeien en bee die, dat die dien volk nicht schoden aandeist. Denk doch aan Abraham, Isaac en Israël, die trouw waren en die du met een eid op die zelfs versproken hast, dat die aan vermeeren wurst. Du versprookst aan, dat er een komen zou worden zennen als de stieren som Himmel, en dat zij op ewig dat land oven worden, dat du versproken hast aan te geven. En de Haar geef no met dat, wat hij gedreift had op dat volk te brengen. Moses strijd om en ging rauf van boog. Hij droeg 2 toefelen, die van beide zijden beschreven waren. Dit weer de bewijs dat de Haar te hem gereed had. De toefelen had God gemaakt. Dat schrieven op de toefelen weer God zien schrieven. Hij had dat aan den stein neergeschnitzt. Als Jezua hier, wo dat volk schreef, zeed hij te Moses: Dat hield zich nu terug am Lager. Dorto zeed Moses: Dat hield zich dollar nu zingen, als nu gewinnen oder verlieren in einer Schlacht. Als zij dan noden um Lager kämen unjen om boog, zag hij dat kolf en dat de lied dansten. Dit moog Moses zo dol, dat hij de steintoflende unjen om boog uit zijn heng schmeit, dat zij 2 broeken. Als zij eerst am Lager waren, neem Moses dat kolf, verschmalt dat en sloeg dat te fine pulver. Dit strijd hij dan op een woeter en leidt de Israëlieten dat drinken. Moses vroeg Aaron: Wat deed dat volk die, dat u aanhaast en zo'n grove zin geviert? En Aaron zeed: Mijn Haar, zie me gar niet zo dol. Du kanst deze lied, wo leicht de zich tot dat schlechte hand geven. Die zeden einfach: Mag ons jetter, de ver ons konen. Wie weiten nicht meer wat met Moses geworden is, de man, die ons uit Egypte uitbracht. Dan zeed ik: Neemt dat geld af wat je drogen en brengt mij dat. Ik schmeid dat hem 4 neer, en dit kalf 4, wat eruit kwam. Moses zag dat dat volk einfach wild geworden weer. Aaron had aan loten wild ranen, dat er een vriend even aan aanvangen te lachen. Moses stal zich beim Eingang zum Lagerhahn en zeed: Ein jeder, die voor dem Haan is, komt hier bij mij stonen. En alle Leviten kwamen en stalden zich met hem. Moses zeed aan: Dit is wat de Haar Israëlier God zegt. Neemt jeder een schwert en goet euch dat Lager van een eng bij dat andere, van een der naar de andere, en sloot een jeder jene breider en vriend en nober stout. De Leviten deiden als aangezegd wordt. Den dag starven bij 3000 mensen. Moses zei tot de Leviten: Je hebben vandoor gewezen, wo je junt dem Haren geweid hebben, dat je nu am harchten en nicht einmal jene zeens en breider verschonden. Hij jeft junt vandoor zijn zeeën. Als de nächste dag kwam, zei Moses zum Volk:

naar voren, en ik word even jun stalen. En die zeiden, wat du zeist, is een goede rood. En dan neem ik de wijze en ervorene leiders van jun stam, en stal die aan even jun. Do wieren dan leiders voor 1000 mensen, en leiders voor 100 mensen, en voor 50 mensen, en voor 10. Do wieren ook andere aan je stalde. En te die tijd bestal ik jun deze rechter. Horcht nu jeder fall, tussen de lied, en dat recht rechten tussen een man en zijn broeder, oder ook met de vreemde wat mankjunt zijn. Laat jen dat niet een onderscheid maken wer de persoon is. Recht die wat aangezijnen zijn, overein, met die wat niet zo goed aangezijnen zijn. Engst jen niet voor irgendwem, dat je recht is van God. En wanneer een val is, die jen te schwoer is, dan brengt dem no mee. Dan beleert ik jen weer in alles wat je doen zullen. En wie gingen, zoals de Heer ons God ons zegt, wie verleiten dem Horeb-berg en gingen durch de grote wildnis, de Jesauen en de Reichtum engsten wir. Wie gingen durch de boe jeien van de Amorita, zoals de Heer ons God ons gezegd had, en kämen no Kadesh Barnea. En ik zei te junt, wie zenden über de boe jeien van de Amorita, de jeien, de Heer ons God ons jeft. De Heer jun God haft dat land hier verjunt gezegd. Nu goot en neemt dat aan, en habt nicht angst en ziet nicht bedoerd. De Heer jun vorderscher God haft jun dat versproken. En dan kem die alle no mee en zeden, welve mana em verruut schecken, dat land te bezuinen, om te weiten, woont de beste weg is te nemen te gonen, en wat van de steden wie aantrafen worden. Dat schijnt mij zo, dat dat goede rood weer, en dan neem ik 12 mana, einen van jeder stam. En die gingen verwoords in dat boeiland nemen, wat zo wiet als dat windruven tol, en spionden dat uit. Zij brachten wat vrucht, wat zij doorvongen, en vertelden ons dat dat land, woont de Heer ons God ons juif, een goudet land weer. Ober je stalden junt je in dem Heer ons God zien gebouwd, en jingen nicht in dat land nen. Je zeden einer tem anderen en junt zelten, de Heer is je in ons, en doorwegen haft hij ons uit Egypten gebracht, en ons eine Amorite ere macht gejeeft, dat hij ons aanbrengen. Nu wat van de steed govi, onze mannen er berecht engst ons. Zij zeien, dat de mensen zijn grater als wie, en dat ihre steden zijn groot en hebben meren wat om hemel. Ook dat ze hebben door riesje Anakita gezeinen. Ober ik zeg junt, habt nicht angst. Bedoert dat nicht zo. De Heer junt God zelfst, wat junt leiden en wat voor junt aanstonen, krijgt zo als hij in Egypten ver junt ene ogen al deid, en ook in de wildnis. De Heer junt God droeg junt door, als zijn vader zinnen zijn wordt, en bracht junt uit al die steden, wat wil je nu zend? En eindoont, wat je alles der gemaakt houden, gelijft je dem Herrn jenen God nicht. Hij weer de ganze tijd verjunt je gonen, dat je een steed vangen, wo je jene zelten opstalen kunnen. En een nacht jink je met een vier en evadag met een steile wald. En als de Herr jen grom zaaien hier, wart hij voor dich met junt en hij versprook zich op een eid. Nicht einer van junt, die in deze beise generation zend, waren dat goede land zijnen, want ik jene vorders versproken heb. Bloos Caleb, je vonne zien zijn, wat dat zijnen. Die is trouw je was, en dem en zinnen ook komen waar ik dat land geven, waar hij dan je gonen is. En wie een junt, wordt de haar ook voordig met mij en zeed, niet je mal du, Moses, was dan dat land nen gonen. Ober dien helper, Josua, nun zien zijn, wat du nen gonen. Sporn am aan en de zaag, wilst de wat Israël leiden, tom dat land aannemen, wat nu wat eert zennen. En de kleine, die je zeden, dat die woorden en de vriend er heen vallen, die nog niet goudet van slachtet onderscheiden kennen, die waren door nen gonen. Die wou ik dat land geven, dat ze door thuis zennen waren. Ober je kennen omwengen en trek in de wildnis nen gonen, de leng den weg nu dat scheld meer. En dan zeed je, wie hebben je in dem Herrn gezindigd? Wie waren nu gonen met aankriegen, krijg zo als de Heer ons gezegd haft. En je mogen jund alle reitum kampf, en dachten, dat de boy aannemen wordt leicht zennen. En de Heer zei te mij, waren aan, dat ze nicht zullen in dat land nengonen en met aankampfen, wils ik wa nicht met aangonen, en de aanwoner waren te sterk voor jund zennen. Ik zei jund dat, ober je harchten door nicht no. Die verachten dem Herrn zijn gebouwd,
en an jünen Eva mout

en ze woorden zaaien, de haar, de alles regeert, als de God over Israël en David zijn nu komen zijn zijn gewelde kennis. De haar, de die alles regeert, en de God over Israël best, hast ihnen deiner dit weiten loten, en hast gezegd, dat mine nu komen worden kennig zennen. Doorween heb ik den Maut dit gebet te beden. En nu, God ons haar, du best God, dine versprekingen zijn te vertrouwen, en du hast mij, dienen deiner, dit grootsoortje verspreken gegeeft. Mochst du nu wieder mine nu komen zennen, dat ze op emmer true verdig wonen. Dat is wat du, God ons haar, gezegd hast, en met dienen zeeën zullen dienen deiner, zijn nu komen op emmer gezeeën zijn. Met de tijd sloeg David de Philister, dat zij zich aangeven moesten en zich niet langer zelfs regeren konden. En als David de Moabiter sloeg, moesten zij zich aanlaaien. Dan moet hij van de ree emmer twee lijn van een strank af, en leidt hij aanbrengen, en hij moet een lijn van dem strank, en hij leidt hij omleven. Dan moesten de Moabiter David deinen en pinklich geld brengen. En David bezieht ook Hadad-Ezer, Rehob zijn zoon, de kennig en Zobavia. Dit wordt als Hadad-Ezer op dem Weg nu de noordelijke Euphrat jehen wir, om door zijn machtreich drie te vieren. David neemt 1700 Ritter van dem en 20.000 Soldaten. David moog al dem zijn pier voor de Kriegswoges loom, aber behält genoeg pier voor 100 Woges. En als de Arameer van Damaskus tjemen, om Hadad-Ezer en Soba te halpen, bracht David 22.000 van die ere soldaten aan. Dan stal David armeestationen op, mangte Arameer bij Damaskus, en de Arameer werden zijn deiner en tolden am jeder jaar geld. De haar geeft David alle weer in den zich, wo immer hij haan ging. David neemt de goldene schilden, die Hadad-Ezer zijn ongestalde gedrocht hadden, en bracht die nu Jeruzalem. David neemt ook een deel brons van Tebach en Berotai, woont Hadad-Ezer zijn steden wieren. Als toi, de kennig en Hamad, hier dat David Hadad-Ezer zijn ganze armee geschlagen had, schickt hij zijn zoon, Joram, nu kennig David, om amt te begrijzen en door ver te loven, dat hij Hadad-Ezer bezicht had. Toi had al meerdere mol je in Hadad-Ezer gekämpft. Joram bracht verschiedene dingen, wat vanzelf in gold en brons gemaakt wieren, No David, en de kennig David wij de zaken en voor dem haren, zoals hij ook dat zelf in gold deed, woont hij van andere länder gebracht had, die hij bezicht had, van Edom, Moab, Ammon, de Philister, Amalek, en wat hij van Hadad-Ezer, Rehob zijn zoon, den kennig en Zoba, genomen had. En David kreeg nog meer anerkennung, als hij de 18.000 Edomieter en dat Zaltool doodsloeg. En David stelt armeestationen op in Edom en verschillende steden, en de Edomieter moesten David deinen. De Heer geeft David alle weer in den zich, wo hij ook gaan ging. Zo regeert David over dat ganze Israël, en hij bracht een rechtet gerecht over dat ganze volk, dat ze met een ander gerecht omgingen. Joab, Zeruja, zijn, wie de Verster van David zijn armee, en Josaphat, Ahilud zijn zoon, aber wo de Beger von der Geschicht von der Tjernichrik. Zadok, Ahitub sin sehen, en Ahimelech, Abiatar sin sehen, wie den Priester, en Seraya wie de Schriva. Benaja, Jojada sin sehen, wie de Verster von der Kreta en Plata, David sine Wachter, en David sine sehen, Kapitel 9. En David seht ein Dach. Erst du nach wo eine Person von Saul sine nu kommen gebleven, dat ik dem kan mijn truhart gelei wiesen om Jonathan zijn halven, en am wordt gezegd van Ziba, de zal zijn deine gewaast weer. En ze brachten Ziba voor David, en David zei to am, best u Ziba? En hij zeid, jo en ik zie dien deine. En de kennig zeid, hast du nog weer van zal dienen nog komen, dat ik dem kan wiesen, wat God zijn truhart gelei was? En Ziba zei to dem kennig, du hast einer van Jonathan zijn zeens, dat is een krepel, en de kennig zeed, wo is die? En Ziba zeed, die woont in Lodabar, bij Machir, Amiel zijn zoon. En David schickt nu recht naar Lodabar, naar Machir, Amiel zijn zoon, dat ze Mephibosheet brengen zullen. Dan kwam Mephibosheet, de Jonathan zijn zoon en zal zijn grootkind weer, ver David en knijt zich ver am en Iedam. En David begrijst am, Mephibosheet. En hij zeed, ik zie dien deiner, wat kan ik voor die doen? En David